0: We luisteren naar de wet van de Heere en we zingen aansluitend Psalm 27, het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. En daarna lezen we uit het Bijbelboekje Rut. En we lezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 17 versen. De schriftlezing is Rut 1, vers 1. Tot en met vers 17.
1: Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land

dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Christus heeft de wet samengevat met deze woorden. Gij zult liefhebben den Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet.

0: In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als een vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrataars van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heer zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op den weg om weder te keren naar het land van Juda. Zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en hiegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere, doe bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven u dat gij rust vindt en hiegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij tot uw mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters. Gaat heen, want ik ben oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen waarde. Zoudt gij daarna wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij de stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is weder gekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult een gaan, zal ik ook een gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u.
1: Ik preek vanmorgen over een tweetal, twee schoondochters. We lezen als tekst, het gedeelte wat we gelezen hebben is het uitgangspunt, maar we lezen als tekst nog een keer de woorden uit vers 7, deze woorden. En haar, dat is van Naomi, en haar twee schoondochters met haar. Zullen wij als inleiding op de preek gaan zingen, Psalm 25, en wel het tweede, het vijfde en het zesde vers. Psalm 25, vers 2, vers 5 en vers 6. En u kunt uw gaven geven.

Wij zingen straks als antwoord op de verkondiging Psalm 48, het laatste, het zesde vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Gemeente, jongens en meisjes, ben jij verliefd? Vind jij iemand

heel leuk. Nou, stel hè, dat als je later wat ouder bent en je trouwt met een lieve jongen, een lief meisje. Dan wordt die jongen jouw man. Dat meisje jouw vrouw. Ja, toch? Stel nou dat jouw man, jouw vrouw een zus heeft. Dan krijg je er een zus bij. Hoe noemen we zo'n zus? Op zijn Urkus je snor. Zoiets, hè? In het Nederlands je schoonzus. Nou, het gaat vanmorgen over twee schoonzussen. Dat is het thema. Twee schoonzussen. En we letten op drie gedachten. We letten op hun BRP. Hun schoonmoeder. En hun keus. Dus hun BRP, hun schoonmoeder en hun keus. Wie zijn Orpa en Rut? Wat is hun BRP? BRP? Ja, u en jij en ik, wij hebben een BRP. BRP staat voor basisregistratie voor personen. En de gemeente waar je bij hoort, hè, waar je ingeschreven staat, die heeft zo'n BRP van je. Er zijn gegevens van jou die je kunt inzien, die je kunt opvragen trouwens. Weet je wat er in zo'n BRP staat? Nou, je geboortedatum. Je nationaliteit. En de staat van je leven, hè? Ben je gehuwd of niet? En als je een kind krijgt, dan wordt het allemaal geregistreerd in je BRP. Nou, als we het uitreksel van het basisregistratie van Orpa en Rutter eens bijpakken. En vooral kijken naar de vraag, waar komen ze vandaan? En wat is de staat van hun leven? Wat staat er dan in hun BRP? Nou, waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren? Wat is hun nationaliteit? Nou, deze twee schoonzussen zijn Moabitische vrouwen. Ze komen uit Moab. Moab ligt, vanuit Israël bezien, aan de andere kant van de Jordaan, van de Dode Zee. Het huidige Jordanië, zeg maar. Hoe was de band tussen Moab en tussen Israël? Nou, niet zo goed. Er was vaak ruzie tussen Moabieten en Israëlieten. En dat terwijl de Moabieten en de Israëlieten eigenlijk nog ergens familie van elkaar zijn. Want, ja, weet je van wie de Moabieten afstammen? Van Lot, neefje van Abraham. Alleen in Moab werd de God van Israël niet gediend. Overal in Moab stonden altaren en op die altaren werden allerlei afgoden vereerd. Er werden allerlei offers gebracht. Zelfs aan de oppergod van de Moabieten, Kamos, die kinderoffers vroeg. En natuurlijk in Israël stonden ook overal altaren. Van tijd tot tijd werd daar ook op geofferd, ook door Israëlieten. Geofferd aan de afgoden. En toch maakt het wel een verschil of je opgroeide in Moab of in Israël. Want als je in Israël opgroeide en je een Jood was, dan hoorde je bij Gods verbondsvolk. Bij dat volk waar God in al zijn trouw en liefde zich aan verbonden had. Nou, Orpa en Rut, die komen uit Moab. Wat staat er nog meer in hun BRP? Hoe staan ze in het leven? Nou, ze zijn getrouwd met Joodse mannen. Ze zijn getrouwd met twee broers van elkaar. En zo zijn ze dan ook schoonzussen van elkaar geworden. Rut is getrouwd met de Jood Maglon. En Orpa is getrouwd met de Jood Giljon. Hoe en waar hebben ze elkaar ontmoet? Ergens in een plekje in Moab? In hun woonplaats misschien? Het zou zomaar kunnen, want ja, Maglon en Giljon, die wonen ook in Moab. Ja, maar hoe kwamen deze Joodse mannen in Moab terecht? Nou, dat heeft te maken met hun ouders. Die zijn op enig moment geëmigreerd naar Moab. Dat had te maken met een hongersnood in Israël. En toen hebben de vader en de moeder van deze jongens gezegd, Naomi en Elimelech, wij gaan naar Moab, want daar is wel eten, daar is wel brood. En ze hebben hun koffers gepakt en ze zijn geëmigreerd naar het heidense Moab. En wat gebeurt daar? De jongens worden verliefd op Moabitische meiden. Op Orpa en Rut.
En uiteindelijk trouwen ze met elkaar. En dan gebeurt er in een korte tijd heel veel. Al heel spoedig staan ze bij het graf van hun schoonvader, Elimelech, die op jonge leeftijd overlijdt. En kort daarna staan ze bij het graf van hun eigen man. Want zowel Machlon als Chiljon overlijden. In hun basisregistratie stond gehuwd. Maar nu moet dat veranderd worden. En nu komt er achter die naam van Orpa en Rutte staan weduwe. Machlon en Chiljon en Elimelech, ze zochten het leven in Moab. Ze gingen voor brood naar Moab, maar ze vinden er de dood. En Orpa en Rut, twee schoonzussen, ze worden weduwe. Hebben hun mannen een ziekbed gehad of zijn ze onverwachts overleden? Nou ja, in ieder geval, in korte tijd verliezen ze allebei hun man en hun schoonvader en blijven ze alleen achter, kinderloos achter. Zal dat een verdriet hebben gegeven? En misschien weet je wel uit eigen ervaring hoe intens dat is. En hoe verdrietig het is om een geliefde te missen. Misschien, jongens en meisjes, denk je wel aan je bes. Die misschien nog niet zo lang geleden stierf. En je moest naar de begraafplaats. Je denkt aan iemand misschien bij jou op school. Of in de buurt. Of u denkt aan uw man, uw vrouw. Zij overleed op oudere leeftijd misschien of op jongere leeftijd. Na een ziekbed of onverwachts. Of je denkt aan een broer of een zus, een vriendin, een kind, meerdere kinderen misschien. Wat is dat diep ingrijpend? En hoe kun je dan verder? Wat kan het dan stormen in je ziel? En wat kunnen er dan een aanvechtingen zijn en een vragen? Ik moet denken aan Horatio Spafford. Hij leefde in de 19e eeuw in Amerika. Hij was advocaat en hij had 5 kinderen. Een zoon en 4 dochters. En zijn zoon die overlijdt. Hij besluit daarna samen met zijn vrouw en 4 dochters naar Engeland te gaan voor een reis. Maar er komt wat tussen, want ja, iets zakelijks vraagt zijn aandacht. En hij zegt tegen zijn vrouw en zijn dochters: gaan jullie maar vast vooruit. En dan volg ik wel, dan kom ik wel later. Maar dan verliest hij alle 4 zijn dochters. Want die 4 dochters komen nooit in Engeland aan. Het schip waarop ze varen komt in aanraking met een vrachtschip. En het schip zinkt heel snel. Zijn vrouw kan zich nog vasthouden aan een stuk wrakhout. Wordt geholpen door een matroos. Zij komt veilig aan in Engeland. En dan stuurt ze een telegram naar haar man. Een telegram met maar 2 woorden. Saved alone. Alleen gered. Ze was al haar kinderen kwijtgeraakt. En in die dagen schreef Horatio Spafford een lied. Misschien ken je het wel. It's well with my soul. Het is vertaald door Adema van Scheltema. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. En stormwind en nacht mij verschrik. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Uw deel, hoeveel zwaarder is het hier niet geweest. Dat mij dan uw liefde verkwik. Het is mijn goed, wat mijn God mij beschikt. Het is mijn goed wat God doet. Nou, daar word je stil van. Wat een hoge tonen. Daar kun je vanuit jezelf toch nooit bij. Wij begrijpen de wegen van God soms niet. Juist als ze zo donker zijn. En als je zo'n steile weg gaat. En je struikelt en je valt en je strompelt. En je worstelt met God. Hoe is dat met deze 2 schoonzussen? Hoe gaan ze hiermee om met dit grote verlies? Ja, het zijn Moabitische vrouwen. Dus ze zijn gevormd door de cultuur en het geloof van Moab. Goed, ja, ze zijn getrouwd met Joodse mannen. En ze hebben gehoord via de schoonfamilie over de God van Israël. En over de machtige daden van de God van Israël. Het blijkt straks dat ze op de hoogte zijn van wie de God van Israël is. Ze zijn in aanraking gekomen met die God van Israël. Maar heeft hen dat er doorheen gesleept? Hebben ze toen ze getrouwd zijn met Machlon en Chiljon zich
bekeerd tot het Joodse geloof? Hebben ze de Joodse godsdienst overgenomen? Het zijn vragen waar we niet zo duidelijk een antwoord op krijgen. Maar belangrijker is de vraag: hoe staat u en hoe sta jij tegenover de levende God? De God die zich aan jou verbonden heeft en die vanmorgen naar je toe komt. Kijk, want jij hebt ook een BRP. Een basisregistratie hier op het gemeentehuis van Urk als je op Urk woont. Er staan gegevens van jou in. Er staat je nationaliteit in en de plek waar je geboren bent en of je getrouwd bent of niet. Maar weet je wat er niet in staat in je BRP? Wat je levensovertuiging is. Dat mag niet, hè, in verband met de privacywetgeving. Dus er staat niet in, ja, hij is christen of zij is moslim. Maar is dat nou net niet het allerbelangrijkste? Hoe sta je tegenover God? Wie ben je voor hem? Mag je door genade hem kennen en met hem leven? Wat een arme troef. Als je de Here niet tot je deel hebt, dan sta je er ook in tijden van moeite en zorg. Als er verdrietige dingen gebeuren, als je andere mensen moet missen, dan sta je er ten diepste alleen voor. Dan moet je het misschien doen met, hoe dierbaar ook, hè? Dan moet je het misschien doen met alleen maar mooie herinneringen. Dan ben je overgeleverd aan anderen, hoe waardevol het ook is als anderen om je heen staan. Maar zonder God aan je zij lijkt me dat zo zwaar. Hoe red je dat? Heb je dan wel echt houvast? David zegt, hè, we zongen het met Psalm 27. Als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw en verdriet. En bij alle verdriet heeft David en heeft een kind van God houvast, een herder, een schuilplaats, een toevlucht. Waar je met al je vragen, met al je worstelingen, met al je tranen naartoe mag vluchten. En dan zal hij dwars door alles heen je vasthouden en je leiden. Als je geleden sprak ik iemand uit het dorp. Een oudere vrouw. Ik ken haar niet, maar ze zei, ja, ik ben twee keer weduwe geworden. Twee keer getrouwd geweest en twee keer is mijn man mij ontvallen. Ik heb ook een kind verloren. En financieel gezien heb ik hele moeilijke tijden gehad. Maar zei ze, ik heb dat altijd bij de Here gebracht. En de Here die heeft me er doorheen geholpen en doorheen geleid. Hij was aan mijn zij en dat geeft me hoop ook voor de toekomst. Dan zal die ook nu bij mij zijn. Wat een genade, hè? Als je dat mag ervaren, misschien herken je dat. Misschien ook niet. Zeg, ja, ik heb het ook moeilijk, maar ik ervaar helemaal niet zo die nabijheid van God. Nou, houd dan aan in het gebed en grijp de Here aan als je ontfermer. Want dat is Hij, dat belooft Hij te zijn als je bij Hem komt. Terug naar Rut 1. Twee schoonzussen, Orpa en Rut, twee Moabitische vrouwen. Ze worden weduwe. En kijk wat ze dan doen. Ik zie ze samen met hun schoonmoeder op reis gaan, onze tweede gedachte. Hun schoonmoeder. Ja, want hun schoonmoeder Naomi heeft gezegd, ik ga terug naar Israël. Waarom gaat ze terug? Omdat ze gehoord heeft dat er weer brood op de plank is in Israël. Is dat nu pas na al die jaren het geval? Of was dat eigenlijk al eerder het geval, maar heeft ze dat nu pas gehoord? Nou ja, Naomi gaat terug naar Bethlehem. Het broodhuis. Naomi keert terug. Hoe reageren Orpa en Rut hierop? Ze gaan mee. Waarom gaan ze mee? Ze houden van Naomi. Ze hebben een goede band met hun schoonmoeder. De naam Naomi betekent de liefelijke, de prettige, de aangename. Ik denk dat Naomi een lieve vrouw is geweest, ook voor Orpa en Rut. En dat ze een hele goede band hebben gehad. Misschien wel juist door het overlijden van hun mannen zijn ze nog dichter naar elkaar toegekomen. Ze kunnen elkaar begrijpen als geen ander. En Orpa en Rut besluiten met haar mee te gaan. Maar is dat niet heel apart? Dat Orpa en Rut met hun schoonmoeder meegaan. Ik bedoel, Orpa en Rut zijn geen wees. Naomi heeft het in vers 8 over het huis van hun moeder. En of de vader van Orpa nog leeft, dat weet ik niet. Maar sowieso leeft de vader van Rut nog.
Dat kun je lezen in hoofdstuk 2 vers 11. Dus deze twee die laten het ouderlijk huis achter zich. En laten bekenden achter zich. En dan nog iets, er komt nog wat bij. Ze laten ook hun vaderland achter zich. Ze gaan naar een onbekend land, een onbekende streek. Met andere gewoontes, met een andere cultuur, met een andere godsdienst. Daar gaan ze. En op een gegeven moment houdt Naomi halt en ze kijkt haar schoondochters aan en ze zegt terug jullie. Terug. Ze geeft een bevel. Jullie kunnen ook wel door God in Moab gezegend worden. Blijf in Moab. En Orpa en Rut krijgen van hun schoonmoeder de afscheidskus. Maar nee, zeggen Orpa en Rut allebei in koor. Wij gaan niet terug. Maar Naomi blijft aandringen. Nog sterker. Keer weder. Weet je wat Naomi daarmee doet? Daarmee snijdt ze de band die tussen hen gelegd is eigenlijk door. Hè? Want jongens en meisjes, ze kunnen niet even appen met elkaar. Hè? Of videobellen. Of in de auto stappen om elkaar dan te bezoeken. Misschien zien ze elkaar wel nooit meer. Als ze hier van elkaar scheiden. Wat vind je ervan? Van dat wat hun schoonmoeder doet. Ja, je kunt zeggen, dat is heel bijzonder. Ik bedoel, ze heeft echt het beste voor met haar schoondochters. Ze denkt aan een toekomst en ze maakt duidelijk, jullie zijn beter af. Als je in Moab blijft, dan zijn jullie thuis. Dan kun je trouwen, dan kun je misschien wel kinderen krijgen. En het is maar de vraag of dat in Israël gaat lukken. Want wat voor toekomst heeft een heidense weduwe in Israël? Welke Joodse man wil met een heidense weduwe trouwen? En bovendien zegt ze, ik ben te oud, ik kan jullie geen man meer geven. Wat vind je ervan wat Naomi doet? Je zou kunnen zeggen, dat is heel bijzonder wat ze doet. Want ze denkt niet aan haar eigen belang. Naomi heeft al heel wat meegemaakt. En dat is echt niet in haar koude kleren gaan zitten. Ze is er diep door geraakt. En als dat het geval is, dan kun je ook zomaar wat gaan opsluiten in je eigen gedachten. En dan kun je ook zomaar wat opsluiten in je eigen gevoelens. En daar moeten anderen dan rekening mee houden. Zij moeten er voor jou zijn. En voordat je het weet, verlies je de interesse en de belangstelling voor een ander. En heb je geen oog en hart meer voor een ander. Maar bij Naomi is dat niet het geval. Anders had ze gezegd, jullie willen met me mee? Prachtig, tuurlijk. Heel goed dat jullie met me mee gaan. Kom, we gaan snel verder. Ah nee, dat zegt Naomi allemaal niet. Ze laat zien dat ze oog en hart heeft voor haar schoondochters. En daarom zegt ze, het is beter voor jullie als jullie teruggaan. Hoe waardeer je dit gedrag? Deze woorden van Naomi. Je kunt zeggen, dit is bijzonder. Toch kun je het ook anders benaderen. Je kunt ook zeggen, geestelijk gezien is deze reactie van Naomi richting haar twee schoondochters toch wel heel wonderlijk. Ik bedoel, je verwacht toch dat ze heel blij is. Dat ze allebei mee willen naar haar land. Dat ze allebei mee willen naar haar God. Je zou toch verwachten dat ze dat laat merken en zegt, ik ben verblijd wanneer jullie met me meegaan naar Bethlehem. Ja, dat zegt Naomi allemaal niet. Ja, Naomi wenst hen wel de zorg en de zegen van de Heere toe in vers 8 en 9. Maar ze zegt niet dat de dienst van de Heere meer te bieden heeft dan al de schatten van Moab. Ze spreekt alleen maar over het aardse welzijn. Ze heeft het over een huwelijk, ze heeft het over een gezin en ze heeft het over een bestaan zonder al te veel sorens en zorgen. Maar vergeet Naomi niet dat het tijdelijk welzijn niet in handen van mensen ligt, maar in de hand van God. En dat weet ze toch ook uit eigen ervaring. En dat blijkt toch straks ook wel. Dat wat Naomi allemaal zegt tegen deze schoondochters, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Want Rut trouwt straks wel in Kanaan. En ze krijgt daar kinderen in Kanaan. En ze wordt zelfs de moeder, de stammoeder van de Heer Jezus. Kijk, als je erover nadenkt, dan zegt Naomi eigenlijk helemaal niet zulke mooie dingen over God. In vers 13 zegt ze, de hand van de Heer is tegen mij.
En vers 20, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vers 21, God heeft mij kwaad aangedaan. He, dus Naomi is niet zo wervend bezig. Ze nodigt niet bepaald uit om met haar de Heere te dienen. Jullie moeten niet met mij meegaan, zegt ze. Sterker nog, in vers 15 stimuleert ze haar schoondochters om terug te gaan naar de goden van Moab. En dat mocht Naomi nooit doen, volgens Deuteronomium 13. Volgens Deuteronomium 13 was het verboden om een familielid of iemand anders over te halen om andere goden te gaan dienen. Toch zijn er uitleggers die dit wat Naomi doet heel positief betitelen. En ze zeggen, ja, maar Naomi die beproeft haar schoondochters en ze wil echt weten of het hun een harte zaak is om met haar mee te gaan en God te dienen. En ze wil niet dat ze uit medelijden met haar meegaan en ze wil kijken hoe diep de overtuiging zit om met haar mee te gaan. Zegt ze daarom nu pas, onderweg en niet toen ze hun spulletjes pakte, van jullie moeten hier blijven. Het zou kunnen. Ik krijg zelf vanuit Rut 1 niet het idee dat Naomi hier haar schoondochters in geestelijk opzicht nou op sleeptouw neemt. Je krijgt eerder het idee dat Naomi een bittere vrouw is. Lief hoor, voor haar schoondochters, oh ja, zeker. Maar toch geestelijk niet op haar plek is. Je zou eerder zeggen, als je nou luistert naar wat Naomi allemaal zegt, dat ze achterop geraakt is, verachtend is in de genade. Zou haar houding, zou haar woorden een bewijs kunnen zijn dat ze eigenlijk helemaal niet zo sterk op God vertrouwde. Dat deed ze al niet toen ze uit Israël wegging. Toen vertrouwde ze niet, of in ieder geval te weinig, op de zorg van God die hij aan zijn volk beloofd had in Israël te geven. Naomi zei, we moeten weg, we moeten naar dat heidense Moab. Het lijkt toch wel dat Naomi hier een sta in de weg is om de Heere te dienen. In plaats van dat ze haar schoondochters aanmoedigt en aanspoort om te volharden in hun keuze, want ze hebben het allebei echt geroepen, hè, wij willen met u mee, wekt ze hen op om niet zich bij het volk van God te voegen. Alsof het dienen van God op hetzelfde niveau zou staan als het dienen van de God van Moab. Maar ja, misschien heb jij ook wel te maken met anderen die een sta in de weg voor je zijn. Misschien is dat wel iemand die heel dicht bij je staat. Je schoonmoeder. Of je vader. Of je vrienden misschien. Of collega's. Ja, je schoonmoeder is lief. Je vader is een aardige man. Met je vrienden en je collega's kun je goed opschieten. Absoluut. Maar je wordt wel door hen terug verwezen naar Moab. Ik bedoel, je collega's die weten dat jij God wil dienen. En dat jij bepaalde dingen niet wilt doen omdat dat niet goed is voor jouw relatie met God. En toch zeggen ze, hé, wij hebben dit uitje. Wij hebben dat feestje. Wij gaan dit doen. Ga je mee? Ah, dat kan best, joh. Doe niet zo zielig. Wat maakt het uit? Het voelt voor je alsof je wordt terugverwezen naar Moab. Of het kan ook anders. Je hebt het verlangen om de goede kant op te gaan. Maar dat doen die twee schoondochters toch? Ze gaan de goede kant op, naar Israël toe, met Naomi mee. Jij hebt ook het verlangen, de goede kant op te gaan. Je leest je Bijbel, je bezoekt trouw de kerkdiensten. Maar dan klinkt het uit de mond van familie. Ja, maar zo serieus hoef je het allemaal niet te nemen. Kan het niet een beetje ons minder? Je wordt niet echt gestimuleerd om bij het volk van God te horen. Of jij denkt misschien na over het volgen van belijdeniscategorisatie volgend seizoen. Je zag de jongeren voor in de kerk staan een poosje geleden. Je dacht, ja, zou dat nou ook wat voor mij zijn? Zou ik ook de Heere kunnen gaan belijden? Je twijfelt, zal ik me aanmelden of niet? En nou ja, je denkt erover na, je bidt erom, je spreekt iemand aan. En je zegt, ja, ik wil ook die goede kant uit, hoor. Die kant van de levende God. Maar je bespreekt het met iemand en het klinkt in jouw oren, niet doen. Ga terug.
En er worden allerlei redenen aangevoerd. Je bent te jong. Je bent te oud. Je bent te druk. De omstandigheden zijn er niet naar. Nu niet. En je denkt erover na. En denkt, het lijkt wel alsof de Satan mij belemmert en me terugtrekt. Nou, in de oren van Rut klinkt het. En van Orpa, ga terug. Hoe reageren ze? God gebruikt die woorden van hun schoonmoeder om hun kleur te laten bekennen. Onze laatste gedachte. Hun keus. Hoe reageren Orpa en Rut? Kijk, deze twee schoonzussen hebben heel veel overeenkomsten. Ze komen allebei uit Moab. Ze zijn allebei getrouwd met een Joodse man. Ze zijn allebei vroeg weduwe. Ze houden allebei van Naomi. Ze willen allebei met Naomi mee naar Israël. En ze zeggen allebei in eerste instantie geen sprake van, wij gaan niet terug. Totdat bij al die overeenkomsten er toch een groot verschil te zien valt. Ze reageren verschillend op wat Naomi zegt. Ze maken een verschillende keus. En dat doen ze, dat laat de grammatica van de zin zien als het gaat om die keuze. Dat doen ze op hetzelfde moment. Dat legt zeg maar extra nadruk op die tegenstelling. Orpa gaat terug, zegt de Bijbelschrijver eigenlijk. En dan direct zeg maar in één adem. En kijk eens, Rut gaat mee. Waarom maken ze een verschillende keuze? Wat zit daarachter? Hoe komt dat? Nou, laten we eerst even letten op Orpa. Zij maakt een logische keuze, ja toch? Ze doet wat Naomi bij herhaling haar opdracht. Ga terug. En Orpa neemt afscheid, ze kust haar schoonmoeder en gaat terug naar huis. Dat is toch een logische keuze? Ook wel een moeilijke keuze, trouwens. Want Orpa gaat niet juichen terug. Ze gaat niet vrolijk terug. Ze is aan het huilen. Ze zegt niet, hè, gelukkig ben ik eindelijk eens van mijn schoonmoeder af. En die Rut, nou ja, die... Nee, ze huilt. Haar keuze is een moeilijke keuze. Moet je ook zeggen, een fatale keuze. Want ondertussen gaat ze wel terug. Orpa ziet geen brood in Bethlehem. Ze kiest voor het vertrouwde leven in Moab. Het is wel opvallend, hè, dat in vers 15 gezegd wordt, zij gaat terug naar haar goden. Een bekende Nederlandse theoloog, hij leeft niet meer, Oepke Noordmans, die schrijft ergens, Orpa is heel vriendelijk. Waar zegt hij? Met een kus loopt ze wel onder het kruis vandaan. He, op een kruispunt dan, ja, draait ze zich om. Loopt ze weg. Laat ze haar rug zien aan haar schoonmoeder en aan haar schoonzus. Laat ze haar rug zien aan het land Israël. Laat ze ook haar rug zien aan de God van Israël. En dan Rut. Ja, zij maakt wel een hele vreemde keus. Of vind je het niet vreemd wat Rut doet, jongens en meisjes? Als jouw moeder of jouw vader tegen jou zegt, tot 4 keer toe. Hé, leg die tablet nou eens even weg. Nu niet. En jij luistert niet en je gaat gewoon door. Dat is toch raar? Dat zou wel heel vreemd zijn. Maar Naomi zegt tot 4 keer toe, hè, tegen Rut. In vers 8 en in vers 11 en in vers 12 en in vers 15, ga terug. Waarom gaat ze dan niet terug? Waarom gaat ze dan wel en gaat ze toch mee met Naomi? Vindt ze Naomi zielig? Vindt ze Naomi aardig? Zo aardig. Nou, ze wil bij het volk van Naomi horen. Bij de God van Naomi horen. Nou ja, dat is een hele vreemde keus. Heel vreemd. Want het volk van God is op dit moment helemaal geen lichtend licht.
Het is de periode van de richtertijd. Dus de periode waarin de mensen in Israël gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. Ook in godsdienstig opzicht. En Naomi is ook niet echt nou een lichtend licht en een zoutend zout. En de keus van Rut is ook nog eens een keer heel verstrekkend. Want ze laat alles en ze laat iedereen achter. Ze zet zeg maar haar hele toekomst op het spel. Wat een vreemde keus. Maar waarom kiest Rut dan toch voor de Heere, voor de God van Israël en zijn volk? Nou, zou dat niet te maken hebben met vers 6? God heeft omgezien naar zijn volk. Hij heeft het weer in positieve zin bezocht. Hij gaat weer een nieuw begin maken met zijn volk. Hij gaat het volk zegenen. Er is toekomst als je hoort bij het volk van God. Als je hoort bij de God van Israël. Heeft Rut daar toch niet iets van gezien en geproefd en gesmaakt? En zegt ze daarom niet, ik kan niet meer en wil niet meer terug naar Moab. Rut maakt de keuze om met Naomi mee te gaan. En volgens vers 14... klampt ze zich, kleeft ze zich vast aan haar schoonmoeder. Alsof er jongens en meisjes twee velletjes papier aan elkaar geplakt worden. Lijm ertussen, het droogt, ja, dan zit je echt aan elkaar vast, hè? Dan zit je echt aan elkaar vast. Dan kun je niet meer losmaken zonder dat papier te scheuren. Dus Rut die kleeft zich vast aan Naomi, aan de God van Naomi. Ze kan het zich niet langer voorstellen om zonder Naomi en zonder de God van Naomi te leven. De keus van Rut, een vreemde keus, ja. De keuze van Rut, een geloofskeus. Twee schoonzussen. Ze kiezen allebei een andere weg. Orpa gaat terug naar Moab en Rut gaat mee naar Israël. En jij? Zeg jij het ook met Rut mee, misschien dwars door allerlei vragen en twijfels heen en aanvechtingen heen. Ik kan niet zonder God. En ik wil niet zonder God leven. Ik wil bij de Heer horen. Met Hem leven. Hoe komt dat je dat zegt? Dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest, hè, die je laat ontdekken, hoe dan ook, maar die laat je ontdekken. Ja, Moab, de wereld stelt uiteindelijk teleur. Ik ben geschapen, ik leef met een bepaald doel op aarde. Het ware leven, het echte leven, het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En de Heilige Geest, die maakt je leven open voor God en voor zijn woord, zodat je met interesse gaat luisteren naar zijn woord. Hij verbreekt dat harde hart. Hij laat je ontdekken dat je zonder hem niet gelukkig bent. Hij werkt die droefheid naar God toe, dat je een hekel gaat krijgen aan de zonde. En de Heilige Geest die werkt net zo goed, ook blijdschap in God. Herken je iets van die keuze van Rut? Of herken je meer in Orpa? Natuurlijk, je komt niet uit Moab, je zit in de kerk. Vanmorgen fijn dat je er bent. Maar kun je Moab echt loslaten? Want ja, je kunt in de kerk komen en toch hè, van binnen, innerlijk, in het diepst van je hart in Moab zitten. Als het gaat om het maken van zo'n radicale keuze tegen de zonde, tegen de duivel. Dan zeg je ja, je laat het afweten. En je loopt hè, net als Orpa wel een eindje mee op de goede weg. En je zegt ook wel mooie dingen en goede dingen. Maar wat je zegt, het heeft uiteindelijk niet echt je hart. Want je bent niet echt in de liefde door het geloof verbonden aan de Heere. Dat is gevaarlijk. Maar dat kan anders worden. Want je bent vanmorgen in de kerk, het huis van God. En de grote God die opent voor ons allemaal. Of je nou 80 bent of 5 jaar, maakt niks uit. We hebben allemaal een verkeerde keuze gemaakt in Adam. Een fatale keuze. Maar God opent zijn armen wijd omdat zijn hart open staat voor zondaren. Zegt, kom nou bij mij, schuil bij mij. Je loopt zonder mij op een doodlopende weg. Een weg die uitloopt. De eeuwige dood. Zie dan vanmorgen op die liefdevolle, genadige, barmhartige, goede God.
die je leven van het verderf wil verschonen en je zalig wil maken. Hem prijzen we vanmorgen bij je aan. De Heilige Geest die vanmorgen onder ons werkzaam is. Die wil je ogen openen voor zijn liefde. Gods barmhartigheid. En hij wil je laten ontdekken, je mag bij hem komen. Wie je ook bent, stort je hart voor hem uit. Vertel hem alles wat je bezighoudt. Opdat je in zijn wegen zult wandelen. En dan zal hij zelf, zongen we met Psalm 25, dan zal hij jezelf bij de hand nemen. Dan zal hij je leidsman wezen en leren hoe je wandelen, hoe je kiezen moet. En als Rutte, die veel minder wist van Israëls God dan jij en ik, zo beslist haar geloof uitsprak in God. Hoeveel te meer reden is er dan voor jou en voor mij, voor u, voor ons? Wij die al zo vaak hebben gehoord wat God in Christus voor goddelozen doet, om hen te laten weten: Heere, ik vind al mijn blijdschap in u. Ik wil u volgen. Ik wil met u leven. Ik wil bij u horen. Ik wil dat smalle pad gaan. Is de Heer het niet waard dat jij dat hem gaat zeggen? Laat toch eens goed tot je doordringen wie de Heer is, zo vol liefde. Kijk, die God van Moab, die oppergod, de God Kamos, die vroeg heel veel. Die vroeg zelfs kinderoffers. Maar onze God, de God van Israël, de God van Rut, die vraagt in eerste instantie geen offer. Maar die geeft een offer. Zijn eigen kind. Zijn eigen lieve zoon. Die het offer heeft gebracht van zijn leven. Om ons te kunnen verzoenen met God. En de Bijbel zegt, je bent echt gelukkig, zalig. Als je je vertrouwen stelt op hem. Dan ben je gelukkig, zalig in leven en in sterven. Als je hier de grens van Moab overgaat naar Israël. Dan mag je straks de grens overgaan naar het nieuw Jeruzalem. Om dan voor altijd de drie enige God te eren. Wat ben je rijk als je het met Rut mee mag zeggen. Deze God is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot. Tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen.

Zullen wij tenslotte zingen, Psalm 87 en daarvan het vierde en het vijfde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol opschrijven. Dat is nog wat anders dan dat je naam in een basisregistratie van de gemeente staat. Zullen we samen zingen 87, 4 en 5 en dat doen we staande.

Ontvang binnen de zegen van de Heer die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woord-Lauwers zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een ensemble van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 4 uur in de Bethelkerk dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30 dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het christelijk Urkervisserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeve. Muzikale medewerking is van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En erover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Rikot Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 14:00 in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woordlauwers zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 14:00 in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 14:00 in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een ensemble van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 16:00 in de Bethelkerk dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30 dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeve. Muzikale medewerking is van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En erover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 14:00 in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Riekot Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 14:00 in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

De klokken des levens zij luiden en roepen, o mens, wees bereid.

De klok der genade blijft daar luiden, tot eenmaal uw uren zal slaan.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woordlauwers zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een ensemble van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 4 uur in de Bethelkerk dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30 dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeve. Muzikale medewerking is van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En erover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Rico het Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.

Luisteraars, een hele goede middag bij het programma Zondagmiddag op Urk. Ook deze stralende middag heb ik weer hele mooie liederen voor u samengesteld. Ik ga deze uitzending beginnen met Als het leven soms pijn doet. En dit wordt uitgevoerd door het Christelijk Jongmannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk. Solo Marco Oorn.

Als het leven soms pijn doet, uitgevoerd door Soli Deo Gloria uit Urk. Het jongerenkoor Jichteljauw uit Barendrecht gaat verder met God en God alleen.

God en God alleen, uitgevoerd door het christelijk gereformeerd jongerenkoor Jichterjau uit Barendrecht. Zij zongen voor u God en God alleen. Ga verder met een samenzang met bovenstem vanuit Tholen, Psalm 123 en daarvan de versen 1 en 2.

We hebben geluisterd naar het Urkelmannen Zangvereniging Ongerongis. Vat mijn hand. Ga verder met het christelijk gereformeerd gemeentekoor Cantate Deo uit Urk. Trouwe God en Vader.

Trouwen God en Vader, uitgevoerd door het christelijk leven met gemeentekoor Cantate Deo uit Urk. En daarom vervolgens het christelijk Urkenvisserskoor samen met het dameskoor Laus Deo, neem eer mijn beide handen.

Dankzij die RER, uitgevoerd door het Urkemannenkoor Alleluia. De Urkenzangers gaan verder met Grote God, wij loven u.

Grote God, wij loven u en is weggezongen door de Urkerzangers. Ga verder met een niet-ritmische samenzang onder leiding van Peter Wilderman. We gaan luisteren naar Psalm 19, daarvan de versen 50 en 65.

Salomon 19, vers 50 en 65. Een niet-ritmische samenzang onder leiding van Peter Wilderman. Het christelijk mannenkoor Eneas gaat verder met Jezus die mijn ziel bemint. En de solo wordt uitgevoerd door Willem de Vries.

Jezus die mijn ziel bemint, uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor Eneas, solo Willem de Vries. Ga verder met het Christelijk Kampenmannenkoor door Eendra verbonden met een solo van Arie van Henk. Dierbare Heiland, mijn verlosser.

De Ibra Heiland, mijn verlosser, uitgevoerd door het Christelijk Kampermanenkoor door Eendracht verbonden met een solo van Arie van Henk. Ga verder met Groot is uw trouw. Dit wordt gezongen door Piet Baarsen.

kent heel mijn leven. Wat er omgaat in mijn hart. Gij alleen kent heel mijn leven, al mijn noden, angst en smart. Gij, o Heer, kent mijn gedachten, al mijn zorgen en verdriet. Overdag en in de nachten, tranen die geen mens ooit ziet. Gij, o Heer, kan rust mij geven. Sterk mij door uw woord en geest. Leer mij als een christen leven die u steeds in eerbied vreest.

Goeiedag lieve mensen. We zijn hier op het haventerrein van Urk. En we zitten hier omdat we u uit willen nodigen voor een heel bijzonder evenement wat we gaan houden op 28 juni aanstaande. Dan gaan we een massale haven zijn gaan we hier organiseren. Waarom? Zingen in de zomer bestaat 50 jaar. Dus als je 50 jaar wordt en je hebt wat te vieren, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk mensen wil je uitnodigen. En dat kan dan mooi op het haventerrein, want dat, ja, de eerste editie die we gedaan hebben, ja, daar wordt nog over nagesproken, dus dat gaan we doen. Wat is dan de bedoeling? 'Smiddags om 2:30 hebben we voor de jongelui, voor de jeugd, voor de mensen met een beperking, hebben we daar een speciaal programma. Dat begint om 2:30, duurt ongeveer tot 3:15. En 's avonds vanaf 7:30 hebben we de massale avondzang met alle koren die meewerken aan Zingen in de Zomer. Moet je daarvoor reserveren? Nee, want er zijn stoeltjes genoeg. Er is wel een collecte voor de onkosten. Moet je daarvoor betalen? Kaartje al? Nee, toegang is gratis. Welke koren doen eraan mee? Dat is het Malenkoor Alleluia, dat is het Visserkoor Crescendo, dat zijn de Urke Zangers, dat is Soli Deo Gloria, dat is Gemeenkoor Emmanuel en dat is het Gemeenkoor Urk. Dus al die koren gaan meedoen aan die havenzang. En hoe mooi zou het zijn om een keer, wat er nog gebeurt, is om al die koren proberen om daar een koor van te gaan maken. Dat gaan we ook proberen op die 28e. Wie werken er verder nog aan mee? Dat is Bert Notenboom. Bert Notenboom is spreker, die komt uit Groningen. Dat is Jaap Kramer, die gaat de toetsen begeleiden. Jacob Schenk gaat achter de vleugel. En waarschijnlijk alle dirigenten gaan een keer voor dat grote koor. Dus dat belooft een heel spektakel te worden. Ik zou zeggen, zet die datum vast in uw agenda. 28 juni, Havenzang aan Burk.

ben er 2 uur in gegaan met Psalm 100, de versen 1, 2, 3 en 4. Uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Siloam met een solo van Albert de Borst. Ga verder met de Bulketers, de Church en de Wildwoods.

En dit was de Church in a Wild World, uitgevoerd door de Bulkaters. Ga verder met het Christengemengkoor Excelsior uit Urk, onder leiding van Minne Veldman. Mijn koning en God, naar Psalm 145.

Mijn koning en God naar Psalm 145 en dit werd uitgevoerd door het christelijke gemeenkoor Excelsior uit Urk. Het Urkemannen-dio gaat verder met Kent u Jezus?

Kent u Jezus en dit werd uitgevoerd door het Urkelman en Duo. Ga verder met de gemeentezang onder leiding van Meinert Willem Kramer vanuit de Petrakerk. Psalm 27 en daarvan de versen 5 en 7.

En dit was Psalm 27 en daarvan de versen 5 en 7. Een gemeentezang onder leiding van Meindert Willem Kramer. Vanuit de Petrakerk. Ga verder met Psalm 73 en daarvan vers 14. En dit is een samenzang vanuit de schuilplaats.

En er was Psalm 73, vers 14, en het ritmische samenzang vanuit de schuilplaats. Ga verder met Psalm 43 en daarvan de versen 1 en 4.

En dit was Psalm 43, de versen 1 en 4, een niet-ritmische samenzang onder leiding van Ria Kalkman. Ga verder met Ten Ere Sturm. Ik zal er zijn.

En die was Psalm 42 en daarvan de versen 1, 3 en 5. Een samenzang met het christelijk Urkevisserskoor Crescendo vanuit de Bovenkerk te Kampen. Ga verder met een samenzang met bovenstem. Neem eer mijn beide handen.

Neem eer mijn beide handen. En dit was een samenzang met bovenstem. Ga het programma besluiten met een toekomst vol van hoop. Solo Pieter Ras en Dave van Urk.

Een toekomst vol van hoop, uitgevoerd door het christelijk Urkevisserskoor Crescendo, solo Pieter Ras en Dave van Urk. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van het programma Zondagmiddag op Urk. Hoop dat u weer heeft genoten van de muziekkeuze. Heeft u vragen, reactie, kunt u erdoor mailen naar zondagmiddag@urkfm.nl. Wat kunt u nog meer verwachten bij Urk FM? Zometeen na de tune gaan we luisteren naar een kerkdienst. Vanuit de studio wil ik u bedanken voor het luisteren. Een gezegende kerkdienst toe en Deo Valente. Tot volgende week zondagmiddag.

0: U gaat nu luisteren naar de hervormde gemeente van Urk, de Ark.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, en die nooit laat varen, die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, jongelui, gasten in ons midden, gemeente hier in de kerk, thuis met ons meeverbonden, hartelijk welkom in deze eredienst op deze zondagmiddag. Misschien wel een beetje warme zondagmiddag, maar goed, de airco is aan, het is goed toeven hier nog. Om eredienst te houden. En vanmiddag gaat het over Jezus. En dan denken de kinderen misschien, ja, het gaat toch altijd over Jezus? Ja, dat klopt. Maar het gaat de komende twee leerdiensten over wie Jezus is. En dan gaat het vanmiddag over zijn naam, Jezus. Waarom heet hij eigenlijk zo? En de volgende keer als we leerdienst houden, gaat het erover waarom wordt hij dan ook Christus genoemd, gezalfde. Maar vanmiddag over de naam Jezus. En daarom vervolgen wij deze dienst door daarvan te gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.

Gemeente, ook deze middag doen we belijdenis van ons christelijk geloof en aansluitend zingen we uit de 89ste psalm, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Kijk, deze dienst is een keertje klaar en dan gaan we weer naar huis. Of we gaan in de tuin zitten met het mooie weer. Maar in de hemel wordt voortdurend de naam van de Heere lof geprezen. En wij zingen ervan. 89 vers 3. Naar de belijdenis van ons geloof. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen.

Gemeente, wij lezen met elkaar uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, uit het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 17. 1 Timotheus 1, vanaf vers 3 tot en met vers 17. Waar de apostel schrijft aan zijn geestelijke zoon: ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en voor de opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen, onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn enige. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, gaan we nog zingen uit het woord. We zingen uit Psalm 119, een psalm waarmee de apostel Paulus helemaal kon instemmen, denk ik. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, want de opening van uw woorden geeft licht, vers 65. Maar we zingen ook vers 88, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ai, zoek uw knecht. 65 en 88 van Psalm 119 als inleiding op de verkondiging.

Gemeente, na de woordverkondiging zingen we opnieuw uit Johannes de Heer, maar dan het lied Heerlijk is uw naam. Dat zingen we na de preek waarvoor uitgangspunt is, vers 15 uit 1 Timotheus 1, waar Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En wat de Heidelberger zegt in zondag 11, waar twee vragen en twee antwoorden staan. En dat zijn deze: waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want het is van tweeën één, één van de twee kan maar waar wezen, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een wagenhoof aannemen, moeten alles in hem hebben dat het tot een zaligheid van node is. De zaligmaker, daar zal het over gaan. Jongens en meisjes, ik heb iets meegenomen naar de kerk, misschien heb je het wel eens gehad. Het is een briefje. En er staat een getalletje op, het is een briefje van 10 euro. Nou, dat is veel geld, hè? 10 euro, dat is veel geld, misschien moet je wel eens een klusje doen thuis. En krijg je een euro of zo, of je krijgt 50 cent, of je hebt de tuin gesproeid met dit weer, of de auto een keertje gewassen. Nou, dan krijg je een euro, misschien wel twee. Nou, 10 euro, dat is veel geld. En dat is ook heel wat waard. Maar wat nou als ik er een hele lelijke kras op zet? Zo, een hele lelijke kras. Zo. Is er geen mooi briefje meer? En wat is die nu nog waard, denk je? Ja, nog steeds 10 euro. En als ik hem helemaal verfrommel, moet eens kijken wat voor deukjes en barstjes er dan in zitten. Het is helemaal niet mooi meer. Niemand wil hem hebben. Maar het is nog steeds een briefje van 10 euro. En als je hem kapot scheurt ook, moet je hem wel weer plakken. Maar het blijft een briefje van 10 euro. Kijk, en dat is een klein beetje wat er in de preek vanmiddag aan de orde is. Het gaat vanmiddag over jou, over mij, over ons allemaal hier thuis. En over ons allemaal kun je zeggen wat dat liedje zegt. Hè? Weet je dat je een parel bent? Weet je dat je van waarde bent? Een parel in Gods hand. Je bent van waarde, nog veel meer dan een briefje van 10 euro. En dat moet blijven worden gezegd in de kerk, elke zondag weer. Een mensenleven is heel wat waard in Gods ogen. Maar ik moet over dit briefje van 10 ook iets anders zeggen. Hè? Er zit een kras op, er zit een scheur in. Hij is helemaal lelijk geworden. Ja, dat moet ook klinken in de kerk. Dat wij mensen heel wat waard zijn, maar dat ons leven ook gescheurd is. En dat er basjes en deukjes in zitten. En lelijke krassen op ons menselijke papieren. En die twee dingen die komen nou samen in die ene mens, Jezus Christus. En daarom gaat het vanmiddag over hem. Jezus de Redder. Dat is het thema van de preek. Jezus de Redder. Drie dingen: waarvan hij redt, wie hij redt en hoe hij redt. Jezus de Redder. En redder, zeg ik maar vast, is een ander woord voor zaligmaker. Eerst dus waarvan hij redt. Want dat is wel van belang. Als het gaat over Jezus die de zaligmaker is, is het wel van belang waar hij van redt. Kijk gemeente, als u een willekeurige meubelzaak instapt, en er komt een verkoper naar u toe en die zegt, kan ik u helpen? Ik heb hele mooie salontafel staan en prachtige modellen allemaal, met meerdere opties, allemaal kleuren. En je denkt, ja, dat is leuk dat je zo'n tafel hebt staan, maar ik kwam voor stoelen. Of we moesten een nieuw kleed in de woonkamer. Daar kan iemand je wel willen helpen, maar dan moet hij je wel met het goede kunnen helpen. Als jij ziek bent, je hebt iets met je longen, je hebt vocht achter je longen. Ja, dan kan je wel naar de gipskamer gaan, waar je been weer gegipst wordt. Daar kunnen ze je ook wel helpen, maar niet met waar je voor komt. Nou, u begrijpt het wel. Jezus is de zaligmaker, Jezus is de redder.
Jezus is de specialist, om het maar zo te zeggen. Maar waarvan dan? Wat is dan zijn specialisatie? Waarvoor heb je deze redder nodig? Nou, dat zegt Paulus in 1 Timotheüs 1 in dat 15e vers. Jezus Christus is naar de wereld gekomen. Waarom? Om zondaars zalig te maken. Jezus redt van de zonde. Jezus is gekomen om te redden. Daarom heet hij ook Jezus. Dat zegt de Heidelberger ook, omdat hij zalig maakt en ons verlost van al onze zonden. Daarom heet Jezus ook Jezus, want zijn naam betekent redding. En er zijn wel eens mensen die zich er een beetje aan storen dat het elke zondag in de kerk weer over zonde gaat. Moet dat nou altijd? Dat weten we al 10.000 jaar en dan gaat het elke zondag weer over. Kan je niet wat beters verzinnen? Of kan je niet wat leukers verzinnen? Nou, wat leukers misschien wel. Iets beters niet, want als het niet meer over zonde gaat, als ik u niks meer over zonde zeg, kan ik u ook niks over Jezus zeggen, want die twee horen helemaal bij elkaar. Je kan niet over Jezus praten en het niet over de zonde hebben, want dat is zijn naam. Zijn naam is redder. Als Jozef droomt omdat hij Maria wil verlaten, dan komt er een engel die zegt tegen hem, Jozef, niet doen! Want wat in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. En u zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat zegt de engel in één zin. Dus de naam Jezus gaat altijd over zonde. Gemeente, als je toch ooit misschien in een kerk komt waar het niet meer over zonde gaat, gaat het ook niet over Jezus. Dan gaat het niet echt over Jezus.

0: Zonde?
1: Nee, daar hebben we het liever niet meer over.
0: Nou gemeente, dan hebben we ook niks te vertellen over Jezus. Als het niet over ziekte mag gaan, kan ik ook niks zeggen over de dokter. En als het niet over zonde mag gaan, kan ik niks zeggen over Jezus. Want dat is zijn naam. Jezus heet niet Baruch. Gezegende, prachtige naam trouwens. Of Thomas. Of Judas, ook zo'n mooie naam, Judas. Veel kinderen heten geen Judas, maar het is wel een mooie naam. Lover van God, prachtige naam. Of Nathan, gegeven. Gegeven. Of Joël, kreeg pas een geboortekaartje, stond Joël op. De Heer is God, prachtige naam. Prachtige naam. Maar zo heet Jezus niet. Hij heet Jezus, zaligmaker. En gemeente, dat bepaalt ons ook erbij hoe we over Jezus spreken. Hoe doen we dat eigenlijk in de kerk? Gaat het daar nog vaak genoeg over eeuwig wel en eeuwig wee? Gaat het daar nog vaak genoeg over zonde en genade? Over gered worden en over verloren gaan? En hoe gaat dat thuis? Als we met de kinderen over Jezus spreken, zingen we dan alleen maar blijf blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij. Of de Heer wil bij je wonen, is allemaal waar. Je moet ook zeker blijven zingen. Je mag ook zeker blijven zingen en zeggen dat ze van waarde zijn. Maar houden we ze ook voor dat er ook hun leven gebarsten is? En als het dat nog niet is, fysiek gelukkig niet, dan wordt het dat waarschijnlijk nog wel. Houden we ze dat ook voor? Of spiegelen we ze een halve waarheid voor? Want dat klinkt lekker en dat klinkt leuk, maar het is niet de hele waarheid. En een hele waarheid, of een halve waarheid, is een hele leugen, toch? Nee, als het over Jezus gaat, moet het wel echt over Jezus gaan. En hij is een redder van zondaren. Dat is zijn naam. En Paulus is er duidelijk over. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Jezus is niet gekomen als een soort therapeut die je wel door het leven heen helpt. Of een psycholoog. Jezus is niet een soort pastoraal begeleider. Maar Jezus moet je zaligmaker wezen. Hij moet je redder zijn. Waarom? Nou, omdat je niet met goede adviezen in de hemel komt. Je komt niet in de hemel met een mooi begeleidingsplan. Of met een modelletje dat een nieuw inzicht geeft. Dat is allemaal goed hoor. En daar kan je heel veel mee komen in het leven. Daar moet je zeker gebruik van maken. Maar je komt er de hemel niet mee in. Je komt alleen maar de hemel in met Jezus. Een andere weg, een andere middel, een andere middelaar is er niet. En dat leert me dus ook dat het niet door eigen kracht is. En in eigen kracht. En iemand die daar veel van weet, dat is onze apostel. Want Paulus zegt in vers 13... als hij over zichzelf spreekt, mij, ik, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. In vers 13, gemeente, hebt u de VVV van Paulus. De VVV van Paulus. Ik was vroeger een godslasteraar, je kan ook zeggen een soort vloeker. Hij moest er niks van hebben, van die nieuwe leer en van die nieuwe weg. Een vloeker. Zijn leven vloekte er ook mee. Want, dat is die tweede V. Hij was een vervolger. Nou, dat weten die jongens en de meisjes ook. Paulus heette Saulus. En Saulus was niet veel van goeds van plan met de kerk in die dagen. Hij wou de mensen gevangen nemen. Omdat ze geloofden in de Heer Jezus. En hij was ook een verdrukker. Een verdrukker. Je zou kunnen zeggen, een onbeschaamd iemand. Een gewelddadig iemand. Paulus schuwde het geweld niet. De VVV van Paulus. Ja, niet zo'n beste dienaar. Maar dan staat erbij dat ik het gedaan heb in onwetendheid, in ongeloof. Wat betekent dat? Ah, die Paulus kon er niks aan doen. Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent dat Paulus een beroep doet op de zonden die in onwetendheid zijn gedaan. En in de Tora lees je dat een soort aparte categorie is waar vergeving voor is. Zonde die je in onwetendheid hebt gedaan, blijven zonde. Een zondige droom, heeft iemand wel eens gezegd, las ik ergens. Een zondige droom kan zonde zijn, maar daar kan je niks aan doen dat je zonder droomt. Daar is wel vergeving voor. Paulus zegt eigenlijk, je hebt het in onwetendheid gedaan. Er is nog doen aan. Voor mij is er vergeving. En ik heb het gedaan, staat er, in ongeloof. Was Paulus geen gelovige dan? Jawel,

Het was een heel ijverige gelovige, een hele vrome Jood. Maar hij kende Jezus nog niet. Hij kende Jezus nog niet. Maar nu wel. En nu klampt hij zich aan hem vast en hij zegt, er is vergeving, maar er is barmhartigheid bewezen. En misschien zijn er jongeren die zeggen, nou, ben ik nou daarvoor naar de kerk gekomen vanmiddag? Want dat wist ik al, dat Jezus de zaligmaker is. Dat heb ik op de zondagsschool al geleerd en op de basisschool, dat weet ik van thuis. Dat is een bekende boodschap, dat Jezus de zaligmaker is. En toch moet je dat elke keer horen, omdat de catechismus zegt, waarom heet hij Jezus? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Het lijken wel twee dingen, maar die horen helemaal bij elkaar. Er staat dat Jezus ons zalig maakt en verlost. Dat is allebei tegenwoordige tijd. En nou weet ik wel, de Heidelberger is geen onfeilbaar geschrift, dat is niet het goddelijk woord, dat is alleen de Bijbel. Maar het zal misschien wel bewust zijn, zalig worden is niet een gepasseerd station. Maar dat is elke dag opnieuw. In de kerk spreken we ook wel eens van een dagelijkse bekering. Elke keer gaat het weer mis. Psalm 119, zoals een schaap heb ik gedwaald in het rond. Want het schaapje had de herder niet gezien. En dan gaat het mis met zo'n schaapje. En daarom moet hij zich omkeren. We moeten ons elke dag bekeren, omkeren. Zalig worden moet gebeuren in je leven. En daarom moet je dat elke week weer horen. Omdat jij en ik, we hebben het elke week nodig. Want het loon van de zonde, schrijft de apostel in de Romeinenbrief, het loon van de zonde, dat wat de zonde je uitbetaalt, dat is de dood. En daarom moet je horen van Jezus. Nee, nog veel meer, je moet komen tot Jezus. En dan moet je niet denken, nou, dat ken ik al, dat wist ik al. Maar dan moet je dat nou eens laten landen in je hart. En dan moet je bidden, Heere God, wilt u ook mijn zonde vergeven? Moet je komen tot Jezus. Het moet in je leven gebeuren. Het moet gebeuren. Dat laat ook zien dat het geen eigen werk is. Maar dat het Gods werk is. Kijk maar in vers 13. Mij is barmhartigheid bewezen. Dat komt van de andere kant. Mij is barmhartigheid bewezen. Je leest dat ook nog weer een keertje in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Het komt van de andere kant. Soli Deo Gloria. Voor de zaligheid geldt alleen God de eer. Alleen God de eer. Maar het moet wel tot uiting komen in je leven. Want Paulus is veranderd. Vers 16. Daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later zouden geloven. Een voorbeeld, Saulus, Paulus, zo'n apostel, zo'n dienaar, een voorbeeld? Nee toch? Jawel. Hij is een voorbeeld van barmhartigheid. Paulus is het voorbeeld, kom ik zo nog even op, dat Jezus genadig is, dat Jezus de redder is. Hij is een voorbeeld van de vergeving. Als je Jezus hebt, dan heb je alles. Nee, het is niet zo dat als je Jezus hebt, dat je alles hebt, altijd maar voor dit leven. Dat zegt de catechismus niet, hè? Dat als je Jezus hebt, dat je dan alles hebt wat voor je leven van nodig is. Er staat zelfs niet dat als je Jezus hebt, dat je dan alles hebt wat voor je geloofsleven van nodig is. Maar er staat wel dat als je Jezus hebt, dat je alles hebt wat voor je zaligheid nodig is. Gemeente, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zit er nog een zondaar in de kerk? Kom dan tot hem en grijp hem met beide handen aan. Want hij redt van de zonde. Dat is het eerste waarvan hij redt. En dan tweede even. Wie hij redt. Wie hij redt. Wie is dat dan? Wie ben je eigenlijk? Gemeente, hoe stelt u zich eigenlijk voor? Als je ergens nieuw komt en je doet even een voorste rondje. Hoe stel je je dan voor? Dan noem je je naam, misschien noem je je achternaam. Je zegt al heel snel waar je op school zit misschien wel. Of wat voor studie je doet. Wat voor beroep je hebt. Misschien wel hoe je gezinssituatie eruit ziet. Je noemt er heel wat over jezelf. Maar je zegt meestal niet welke zonde je hebt gedaan meteen bij de eerste ontmoeting. Nou, ik ben die en die. Ik heb ook nog zonde gedaan. Ik ben ook nog zondaar. Dat zeggen we meestal niet, hè. Wel wat voor goede baan je hebt. Vooral als je een goede baan hebt natuurlijk. Dan zeg je dat, prachtig. Maar je zegt niet zo snel dat je een zondaar bent. Nou ja,
Paulus wel. Als Paulus zichzelf voorstelt hier in 1 Timotheus 1, dan komt dat er wel uit, dat hij een zondaar is. Maar dat is niet altijd zo geweest, want in Filippenzen 3 stelt Paulus zich eigenlijk ook voor. En in Filippenzen 3, daar lees ik dat Paulus over zichzelf zegt, ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die naar de wet is, onberispelijk. Paulus staat er goed op. Hij is een vrome Jood en daar kan hij zich op laten voorstaan. In het licht van mensen is er op de apostel niks aan te merken. Gemeente geldt misschien voor u ook wel. In het licht van mensen is er op u niks aan te merken. U bent gewoon netjes kerkelijk meelevend. U doet ook netjes uw werk. U bent een fatsoenlijke burger. Er is eigenlijk niks op aan te merken. Hele nette burger van de maatschappij. In het licht van mensen is het allemaal goed. Maar in 1 Timotheus 3 valt er een ander licht. Valt er het licht van God. En dat licht kijkt dieper. Dan zegt Paulus niet meer wie die allemaal is, grootspraak. Maar dan zegt hij, mij die vroeger een vervolger was, een godslasteraar, een verdrukker. Een ander licht. Het licht van God gaat altijd dieper. Het licht van God lijkt wel een beetje op röntgenlicht. Als ik een foto maak, maak ik een foto van de buitenkant. Maar je van die röntgenapparatuur, dat maakt eigenlijk een foto van de binnenkant. Nou, dat is het licht van de Heilige Geest. En dan weet Paulus het wel. In mij niets goeds. Nee, wij zeggen dat niet zo graag. Wie wij eertijds zijn geweest. Wij hebben het niet zo graag over dat we zondaren zijn. Ja, wel in het algemeen. En helemaal in de samenkomsten van de gemeente. Want daar sta je er goed op. Dat is heel vroom en degelijk. Als je zegt, wij zijn allemaal zondaren. En helemaal als je dan een beetje ernstig bij kijkt. Dat is allemaal zondaar. Ja, dan sta je er goed op. Maar als het concreet wordt, dan wordt het al moeilijker. Misschien, een soort checkje, misschien vindt u het al moeilijk in het gebedsleven. Ik herken daar soms wel iets van. Als je op moet noemen welke zonde je hebt gedaan, dat je het bijna niet uit kunt spreken, je krijgt het bijna niet over de lippen, nou dan zit je nog in de binnenkamer, het is alleen de Heere die het hoort. Laat staan in de openbaarheid dat je zegt wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is moeilijk. Dat is ontzettend moeilijk. Paulus doet het wel, niet om zichzelf de grond in te boren, dat hoeft niet. Maar om de genade van God te laten schitteren. Maar mij is genade bewezen. Dat is een wonder. Mij is genade bewezen. Zo'n godslasteraar, zo'n vervolger, zo'n verdrukker. Aan mij is genade bewezen. De genade gaat schitteren tegen een zwarte achtergrond. Er zijn heel wat stellen in onze gemeente die al getrouwd zijn. Of die gaan trouwen. Dan heb je een trouwring uitgezocht. Of je gaat hem uitzoeken. En dan ligt dat bij de juwelier misschien wel op zo'n zwarte fluwelen doekje. Nou, dat doekje is niet zo mooi. Is gewoon zwart. Maar die ring, die ziet er dan schitterend uit. Die ziet er nog extra mooi uit. Dan dat je hem op een wit A4'tje legt. Dat is ook een mooie ring. Maar tegen de zwarte achtergrond komt het nog mooier uit. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, voor de grootste zondaar gaat de genade het meest schitteren. Nee, we moeten niet meer gaan zondigen opdat de genade toenemen. Dat zij verre. Maar wat is het heerlijk als je als zondaar kan zeggen, genade zo oneindig groot aan mij bewezen. Mij is barmhartigheid geschied. De genade is altijd groter. En toch hebben we een drempel als het over concrete zonde gaat. Misschien wel omdat iedereen er wat van vindt. Want je moet er maar eens mee voor de dag komen met je zonde. Nou, dan weet je in de kerk wel raad met je. Nou, kijkt iedereen je aan en zo. Ja, gemeente, dat doen we als kerk niet goed in het algemeen. Dat wij naar de zondaren gaan wijzen. Want ten diepste gemeente, ten diepste jongens en meisjes, jongelui, heeft de Bijbel het maar over één zondaar. Wist je dat? Er is maar één zondaar. En dat ben jij. Dat bent u. Dat ben ik. O God, wees mij, de zondaar, genadig, zegt de tollenaar in de gelijkenis. De zondaar? Er zijn er toch wel meer? Nee, er is er maar één voor die man. Dat is die zelf. Wees mij, de zondaar, genadig. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het ging die moordenaar aan het kruis alleen maar om zichzelf. Hij was de zondaar. En hij had genade nodig. Gemeente, misschien is het wel zo
dat als je nog tijd hebt om je druk te maken over de zonde van een ander, je nog te weinig zondaar voor God geworden bent. Als jij nog tijd hebt om een ander te veroordelen, om naar een ander te wijzen, om een ander meewarig aan te kijken, moet je die nummer zien. En dan komt hij nog in de kerk ook. Gelukkig wel een beetje achterin. Dat bedoel ik niet persoonlijk trouwens, maar bij wijze van spreken. Dan ben je nog niet zondaar voor God geworden. Want dan heb je genoeg aan jezelf. Als je zondaar bent geworden en als je jezelf een zondaar weet, dan heb je er geen behoefte meer aan om naar die ander te wijzen. Dan heb je er geen behoefte meer aan om over die ander te spreken, want je kent jezelf. En Paulus weet als geen ander, ik was dit, een vervolger, een verdrukker, een godslasteraar. Wees mij de zondaar genadig. In vers 15 zegt hij dat hij de voornaamste van de zondaren is. En voornaam, dat klinkt bij ons heel goed, hè? Een voornaam iemand, die staat op de voorgrond. Nou, dat is wat Paulus hier zegt, ik sta op de voorgrond. In het Grieks gebruikt hij het woordje protos, de eerste. Ik ben de eerste van de zondaren. Als we zondaren gaan tellen, zegt Paulus, dan mogen we hier maar met mij. Ik ben de eerste. Ik ben de voornaamste. Ik ben de protos. Paulus zegt, ik ben het prototype. En jullie, jongelui, jullie weten wat een prototype is, toch? Dat is de eerste versie van een bepaald product. Dat is een prototype. Er zitten vaak foutjes in. En je zegt, oh, dat geeft niet. Dat is nou maar een prototype. Een concept. Een concept. Een prototype. Nou, Paulus zegt, ik ben zo'n prototype. Ik ben de eerste. De eerste van de zondaar. En misschien vertelt de Bijbel in gewone taal het nog wel het beste. Als de Bijbel in gewone taal zegt, ik ben de slechtste van alle mensen. Dan ziet hij meteen hoe moeilijk Bijbel vertalen is. Want vertaal dat maar eens, ik ben de eerste van de zondaar. Maar zelfs de slechtste van de mensen, de eerste van de zondaren, kan gered worden. Want Jezus Christus is, zegt onze Heidelberger, een volkomen zaligmaker. En als hij een volkomen zaligmaker is, dan heb je alles. Alles. Jezus redt zondaren. In het algemeen kan je dat zeggen. Jezus redt zondaar. Maar als je nog geen zondaar voor God geworden bent, dan heb je niets aan Jezus. En als je niks aan Jezus hebt, dan heb je niks wat tot je zaligheid dienen moet. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als je alleen maar in dit leven op Jezus hoopt, dan ben je beklagenswaardig, dan ben je zielig. Dan ben je te betreuren. Maar als je hoop hebt voor het eeuwige leven, dan ben je wel gelukzalig, dan ben je te feliciteren, want Jezus redt de slechtste van alle mensen. En dan het derde nog even, hoe hij redt. Dat zegt de apostel ook in vers 15. Jezus Christus is in de wereld gekomen. En zo zie je hoe hij redt. Jezus Christus komt naar de wereld. Komt naar de wereld. En dan zijn daar verschillende visies van, op dat zinnetje. Want er zijn mensen die zeggen, ja, dat is de zondige wereld. Jezus komt naar de zondaren. Prachtig, prachtig beeld. Ik denk dat dat klopt. Er zijn ook mensen die zeggen, nee hoor, Jezus komt naar de wereld. Dat betekent hier alleen maar kerstfeest. Paulus zegt hier alleen maar wat het heilsfeit van kerst is. Jezus is naar de wereld gekomen. En dat klopt ook, want kerst betekent de zaligmaker is geboren. En dat betekent ook dat kerstfeest niet alleen maar gezellig is. Lekker wat eten, lekker een kaarsje aan, lekker een lampje. Misschien heb je wel een grote kerstboom thuis. Ja, gezellig, gezellig. Maar kerst is niet zo gezellig als je beseft waar het om, eigenlijk om draait. De zaligmaker wordt geboren. Degene die straks moet sterven voor mijn zonde, die wordt geboren. Ja, Jezus is naar de wereld gekomen. God zond zijn zoon. God zond zijn zoon. Naar de wereld om voor haar te sterven. Hij kwam van al zo hoge, zingen we met kerst. Hij kwam van hoog naar laag. Hij kwam naar de wereld. Hij kwam van hoog, van al zo hoge naar laag. Hij is zelfs nedergedaald ter helle. En jongens en meisjes, dat is niet zo best, hè, van hoog naar laag. Dat is een beetje de laatste schoolweek, hè, komende week. En misschien wel een heb je nog een mooie speciale dag, heb je misschien wel wat spelletjes. En dan heb je zo'n lijst met nummer 1, dat is de beste team.
En nummer 8, dat is het team, dat is ook heel goed natuurlijk, maar is niet op nummer 1. Dat is niet op nummer 1. Je wil eigenlijk bovenaan staan, want dan heb je het best gedaan. Wie op nummer 1 staat, ja, dat is helemaal top, dat is helemaal goed. Je wil liever niet op 8 staan, liever niet. Maar nou lees ik over Jezus dat hij naar de wereld gekomen is. Hij komt van hoog naar laag. Jezus stond op nummer 1. Hij woonde in de hemel. Hij was de Zoon van God. Volmaakt in alle heerlijkheid. Hij stond op nummer 1. En hij daalt helemaal af naar de laagste plaats, naar de laatste plaats. En dan zouden wij zeggen, dat is helemaal niet goed. Jawel, dat is goed. Want daarom is hij redder. Zo is hij redder. Door naar de wereld te komen, door af te dalen in de diepste diepte. En Johannes zegt Jezus, niemand is naar de hemel opgevaren dan hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Als Jezus op nummer 1 was blijven staan, hadden we geen redder. Was er geen redding, konden we nog een leuk lied zingen met elkaar, konden we naar huis. Maar Jezus komt naar de wereld, dat is evangelie. Hij daalt af naar onze diepte, naar onze ellende en naar onze schuld. Hij redt de wereld door naar haar toe te komen. En daar zit liefde in, daar zit redding in. Daar zit een soort reddingsactie in. Kijk, denk maar aan een brandweerteam. Of naar een doktersteam of een arrestatieteam. Ja, je hebt heel weinig aan de brandweer als ze lekker blijven zitten in Industrieweg of zo. Nou ja, u weet wat ik bedoel. Als ze in de kazerne blijven. Ja, als jouw huis in de brand staat en de brandweer blijft lekker in de kazerne, heb je er weinig aan. Ze moeten naar je toe komen. Of als je ziek bent en de huisarts zegt, nou ja, ik kom niet. Ja, dan heb je weinig aan je huisarts. Of een arrestatieteam, als er een crimineel in de straat zich heeft gehuisvest. En de politie zegt, nou ja, zoek het zelf maar uit, wij komen niet. Dan heb je weinig aan de lange arm der wet. Nee, ze moeten naar je toe komen. Of jullie jongens en meisjes, als jij niet meer van een klimtoestel af kan komen. En je roept naar je moeder en ze zegt, nou ja, ik kom niet hoor, ik blijf hier staan. Red je maar. En dan heb je er niks aan. Ze moet even naar je toe komen, toch? Nou, dat is wat Jezus doet. Hij komt naar de wereld. Hij is de redder van verlorenen. En hij komt naar wie verloren zijn. Hij komt wie verloren zijn. En dan komt het weer dichtbij, gemeente. Want als je geen brand hebt, dan komt de brand weer ook niet. Als je niet ziek bent, komt de dokter niet. En als er geen crimineel in jouw huis zit of in jouw straat verblijft, dan komt de politie ook niet. En dan snapt u het wel, als u geen zondaar bent, dan komt de meester ook niet. Dan heb je niets aan de zaligmaker. Geen zonde is geen middelaar. Maar het evangelie is, als je midden in je schuld verloren ligt, dan wordt voor u, dan wordt voor jou deze middag de redder aangeprezen. Dan wordt er ook deze middag gewezen op het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. En dat zijn alle zonden. Dat is toch een geweldige boodschap? Een betere boodschap, een beter evangelie is er toch niet, dat het Lam naar de wereld komt. En wie is de wereld? Nou, dat is niet in algemene zin, dat zie je heel persoonlijk. Hier in 1 Timotheus 1 is het apostel Paulus. En de wereld, dat is ook uw leven. En de leven van uw buurman. En mijn leven. Jezus komt naar mij, naar ons, naar de wereld. Hoe weet ik dat? Nou, zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord. Het is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig. Paulus legt zijn hand op het woord. Omdat hij het heeft meegemaakt. Paulus weet dat het woord waar is, omdat hij het heeft ervaren. Vers 14. De genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Jezus Christus. Dat is betrouwbaar. Jezus Christus is naar de wereld gekomen. Paulus heeft het meegemaakt. Mij, de voornaamste van de zondaars, mij. Mij is barmhartigheid bewezen. Mij is barmhartigheid bewezen. Hebt u het meegemaakt, gemeente, dat het woord betrouwbaar is? Of is het voor u alleen nog maar theologie? Of nog erger, is het alleen maar theorie? Dan heb je er nog niks aan. Maar als het werkelijkheid in je leven geworden is, dan heb je alles vanmiddag. Dan heb je alles. Want
Elke zondag smeken gezanten van de koning. Blijf toch niet zitten waar je zit. Maar laat je nou met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Zijn gezanten smeken het u. Van Christus wegen. Neem zijn genade aan. Laat je redden uit dit verdorven geslacht. Paulus is een van die dienaren. En Paulus zegt over zichzelf dat hij de voornaamste van de zondaren was. Nee, zo staat het er niet. Dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Niet was, maar ben. Je zou verwachten dat als je gelooft in Jezus, dat dan ineens alles anders is. Dat zie je nog wel eens gebeuren met een tweede doop. Dat mensen de hoop hebben dat als ze ondergaan in het doopwater en opstaan uit dat doopwater, dat dan het oude leven achter hen ligt. Dat is ook zo in geestelijk opzicht. Dat geldt ook voor onze doop natuurlijk. Het oude is voorbij gegaan. Maar dat valt vaak heel erg tegen. Want ze blijken nog net zo zondig te zijn als daarvoor. En ze blijken nog net die nare eigenschappen te hebben als daarvoor. Er is altijd heel weinig veranderd nadat ze opgestaan zijn uit de doopbassin. En Paulus is er heel eerlijk over. Ik was een zondaar. Ik ben een zondaar. En tot de wederkomst blijf ik een zondaar. Van welke ik de voornaamste ben. En zo gebruikt de Heere dienstknechten. Mislukte herders, zondaren, de voornaamste van de zondaren. Grote mislukkelingen die weten dat er niets, maar ook helemaal niets in zichzelf te vinden is. Maar ook herders die weten wat het is om gegrepen te zijn. Vastgegrepen te zijn door doorboorde handen. Vastgegrepen te zijn door de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Paulus weet wat genade is. Gods knechten weten wat genade is. En daarom kijkt de apostel, nadat hij zo heerlijk gesproken heeft over de zaligmaken van zondaren, omhoog. En prijst hij de Vader, de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Heerlijk is de naam van Jezus. Amen.

Gemeente, er is nog collecte, de collecte van harte bij u aanbevolen. En ook al hebt u een gebarsten, een gebutst, een gescheurd briefje, het mag er allemaal zijn. Na de collecte zingen we uit de 72e psalm, het 10e en het 11e vers. Het gezegend heidendom zal het geluk van deze koning, deze zalig maken prijzen. Want die naam, de naam van Jezus, moet eeuwig eer ontvangen.

Gemeente, ga heen in vrede, draag met u het woord, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Amen.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woordlauwers zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een ensemble van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 4 uur in de Bethelkerk, dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30, dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeve. Muzikale medewerking is van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En daarover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Rico 't Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woordlauwers zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een samele van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 4 uur in de Bethelkerk, dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30, dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeven. Muzikale medewerking is van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En daarover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Rikot Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.

Goedenavond, welkom bij Zingen in de Zomer. Vanavond gaat u luisteren naar de aflevering van woensdag 29 juli 2026. Hieraan werkt mee het mannenkoor Urkerzangers onder leiding van Jacob Schenk. De meditatie wordt vanavond verzorgd onder het thema Rut, vrouw van trouw. En daarover zal mediteren dominee H.J. van der Wal. Piano en orgel worden bespeeld door Harm Hoeven en Arjan Wouters. Met muzikale medewerking van Maurice van Dijk op de trompet. Wij wensen iedereen een gezegende en een luisterrijke avond toe.

Welkom. Wij zijn hier met een reden. Het is niet per toeval dat we hier vanavond zijn gekomen. Dat we nu ook de klank van het orgel horen, van de piano, van de trompet, het koor en alle mensen om je heen. Het is met een reden dat wij nu hier zijn. Het is met een reden dat je op de haven lijf zit mee te kijken. We zijn hier met een reden gekomen. Ja, en vanavond gaan we hebben over Rut. Een IJdense vrouw met een eigen Bijbelboek. Die had ook een levenspad met een reden. Maar wist ze wel wat voor betekenissen in het menselijk leven zou krijgen? Ik denk het niet. Een leven van niet loslaten, volgen en vertrouwen. Dominee van der Wal zal ons vanavond meenemen met het levensverhaal van Rut. U en jij zijn vanavond getuigen van een avond vol muziek. In teken van grootheid van de trouw. De trouw van onze Here, onze God. Dit tijdens de vierde zin in de zomeravond hier in de Bethelkerk. Samen met mij, ik ga jullie er doorheen meenemen.

En trompist Maurice van Dijk. Prachtige klanken. Wie we net al te horen kregen. Ik zei het al, we zijn hier met een reden. Is het niet dat de avond al weken in de agenda stond? Dan is het misschien wel per toeval dat u hier nu in de Bethelkerk zit. Dat u nu op de haven meeluistert. We zwaaien even naar de mensen op de haven, want daar zal het ook druk zijn. Goedenavond. Of dat u op een later tijdstip de YouTube-link, en dat is aankomende zondagavond om 8 uur, komt deze avond online op YouTube. Dit alles in het vertrouwen dat de Heer bij ons is. Ik wens ieder een gezegende en goede avond.

We willen graag de Bijbel openen en het verhaal van Rut met u lezen. Rut 1, vers 6 tot en met 18. Toen maakte zij, Naomi, zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hem brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg waren gegaan... Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begon zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in de nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan nog van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Ze gingen samen verder tot zij in Bethlehem kwamen.

Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Je hebt gezegd, ga terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet, die toekomst is onzeker. Die donker is dichtbij. En ik weet, ons wat een lange reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn.

Ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlang wanneer die wind zal waaien wat uit die zuiden komt van mijn geboortegrond.

En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt.

Als ik voorga in mijn eigen gemeente, moet ik bij deze laatste regels altijd in de kerkzaal kijken. En dan weet ik altijd van één gemeentelid die dan altijd denkt en zingt bij dit lied. Loop ik met gesloten ogen naar het vaderland. Want uiteindelijk het land waar wij heen gaan, waar God ons uitnodigt om te komen, is enerzijds onbekend omdat we er nog nooit geweest zijn. Maar het is ook het land waar onze hemelse Vader op ons wacht. Nou gaan we het hebben over Rut. Zoals ook op de liturgie staat voor vanavond. Want de traditionele uitleg van haar naam is metgezel, vriendin. Ik heb het dus al even behandeld dat er enige onzekerheid is, maar uiteindelijk wil ik u niet met een onbevredigd gevoel naar huis laten gaan. What's in a name? Eigenlijk wil ik op deze avond ook even enigszins relativeren. Dat je ook soms niet te veel in een naam moet lezen. Uiteindelijk is de betekenis van een naam ook niet onze lotsbestemming. Uiteindelijk gaat het om onze bestemming in relatie tot de Heere, de God van Israël. En als je dan het boek Rut als geheel bekijkt, dan zie je inderdaad Rut terugkomen als een volmaakte metgezel, een vriendin. Maar dan ook in relatie tot de God van Israël. De naam Rut betekent misschien ook niet zozeer vriendin, metgezel, als wel vriendschap in abstracte zin. Want in het boek Rut zien we hoe mensen met elkaar omgaan. Ook in moeilijke omstandigheden. En we zien hoe God ook in moeilijke omstandigheden trouw is en doorgaat met mensen. Met mensen die, naar het schijnt, geen hoop meer hebben. Voor wie alles lijkt te eindigen. Een van die mensen is Naomi. En eigenlijk had het boek Rut ook het boek Naomi kunnen heten. Want met haar begint het boek. Zij is de lieflijke die samen met haar man Elimelech en haar beide zoons Machlon en Chiljon naar het buitenland gaat, naar Moab, vanwege een hongersnood in het land Juda. Het is ironisch dat het broodhuis Bethlehem geen brood meer heeft om de bevolking te voeden. En dat het Judese gezin van Naomi hun toevlucht moet zoeken in een vreemde. En ach, u kent de geschiedenis. Hoe eerst de kostwinner Elimelech sterft, en vervolgens ook de beide zoons Machlon en Chiljon sterven en begraven worden in de velden van Moab. Naomi blijft alleen achter, zonder man, zonder zoons. Het is een bitter lot wat haar treft. Daarom laat ze zich bij terugkomst in Bethlehem ook Mara noemen, de bittere. Ze blijft helemaal alleen achter, maar niet helemaal alleen. Want ze heeft twee schoondochters, Orpa en Rut. Maar als Naomi hoort dat de Heere omgezien heeft naar het volk van Israël, als zij hoort dat er weer brood is in Bethlehem, dan wil ze alleen teruggaan, zonder haar schoondochters. We hebben het vanavond ook gehoord, dat Rut tegen haar schoondochters zegt: keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Keer terug, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. En zij raadt hen aan om terug te gaan naar het huis van hun moeder, in hun land te blijven en ook bij hun goden te blijven.
Misschien dat er bij Naomi ook wel enig eigenbelang achter zit. Dat dacht ik ook bij het lezen van dit gedeelte. Want als Orpa en Rut met Naomi meegaan, dan zijn het weer twee extra monden die gevoed moeten worden. En in Moab zijn ze thuis. Daar zijn ze opgegroeid. Daar kennen ze de taal. Daar zijn ook hun familieleden. Maar als ze met Naomi meegaan in Bethlehem, dan zijn ze letterlijk en figuurlijk vreemden. Ze hebben daar alleen Naomi als familielid. En in het lied van Stef Bos werd al even over de taal gesproken. Nou, laat ik zeggen dat de taal het minste probleem was. Rut als Moabitische kon waarschijnlijk heel goed het Hebreeuws in Juda verstaan. Het verschil tussen Judees en Moabitisch is kleiner dan het verschil tussen Nederlands en Fries. Om even een vergelijking te maken. Het zijn niet zozeer twee heel verschillende talen als twee talen die heel dicht bij elkaar liggen. Maar Rut had zeker ook een accent toen ze in Bethlehem kwam. Ze was te herkennen als een vreemde, een buitenlandse. En al is de taal het minste probleem, een grote probleem, is haar cultuur die ze meebrengt. Een vreemde cultuur. Want ze is opgegroeid met andere goden dan de God van Israël. Andere gebruiken. En het volk Moab heeft in het verleden het volk Israël ook dwars gezeten. Dat lees je ook in de boeken van Mozes, als het volk Israël bij de woestijnreis ook door Moab heen wil trekken. Dus Moab en Israël, dat waren niet de beste vrienden. En toch, Rut laat zich niet wegsturen naar huis. Ze wil bij Naomi blijven. En dan spreekt ze ook die prachtige woorden. Eigenlijk een van de hoogtepunten uit de Bijbel vind ik het. Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Is dat niet hoe een volmaakte vriendschap moet zijn? Dat je zo gehecht bent aan elkaar dat je de ander niet los wil laten. Rut is een vriendin, ook een familielid die gehecht is aan haar schoonmoeder Naomi en bij haar wil blijven, ondanks de moeilijkheden die hem te wachten staan. Wat is dan de reactie van Naomi? Wat zegt ze dan? Nou, we hebben het gelezen. In vers 18, toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Ja, is Naomi er stil van? Of heeft ze haar hoofd geschud om zoveel koppigheid van haar schoondochter Rut? Meisje, waar begin je aan? Mijn God is jouw God. Mijn land is jouw land. Weet je wel wat je zegt? Maar ze ziet dat het geen zin heeft en houdt op te spreken. Misschien dat Naomi ook vol is van haar eigen verdriet. Maar ze gaan op weg. Rut en Naomi. Samen. Dan kan ik me niet voorstellen dat ze onderweg naar Bethlehem geen woord gezegd hebben tegen elkaar. Maar met vriendschap is het ook soms zo dat je weet om te zwijgen. Als het de ander gewoon te veel is. Als er geen woorden te geven zijn aan het verdriet. En dan weten we hoe het afloopt.
De geschiedenis van Naomi en Rut. Een happy end in de Bijbel. Maar het gemis van Elimelech, van Machlon en Giljon zal in het hart van Naomi gebleven zijn. In het leven overkomen ons soms dingen die ons vormen en die we met ons meedragen. Het is niet zo dat alles goed komt. Maar in het boek Rut zien we dat Rut voor Naomi de metgezel is die op haar pad gebracht is. En Naomi moet leren om ook Rut in haar leven toe te laten. Om het ook toe te laten dat de Heere haar leven leidt. Ook al is de weg moeilijk. Er zijn er veel vragen. Vragen die blijven. Uiteindelijk mogen we in het boek Rut zien dat God doorgaat. Dat hij leven geeft waar alleen dood was. Dat hij hoop geeft. Hoop geeft waar moedeloosheid is. En dan komt de naam van Rut ook in het Nieuwe Testament één keer voor. Namelijk in Matteüs. In het geslachtsregister van Jezus Christus. Daarin zien we hoe God trouw is. Door de geschiedenis heen. Dat ook een vreemdelinge als Rut niet alleen een Bijbelboek naar haarzelf genoemd krijgt. Maar dat ook zij een rol speelt in de geboorte van onze redder, Jezus Christus. In Jezus Christus mogen we zien dat God bij ons wil zijn. Ja, wat meer is. Dat hij onze last draagt. Aan het kruis op Golgotha voor onze schuld de prijs betaalt. Om alles goed te maken. En dan mogen we ook met onze pijn, ook met ons gemis, door Jezus Christus naar God toe gaan. En mogen we weten dat er één vriend is die in onze plaats is gaan staan. En dan roept hij ons ook op om zelf ook een metgezel te zijn voor degene die hij op ons pad brengt. En ook zelf soms te accepteren dat mensen op ons pad gebracht worden die ons helpen. Juist op de momenten dat we eigenlijk te verdrietig zijn om te spreken en niemand kunnen verdragen in onze nabijheid. Maar als we het toelaten, mogen we merken dat God ook door anderen heen werkt. Om ons verfrissing, bemoediging te geven op de reis. De reis naar het vaderland, waar we mogen komen door Jezus Christus, onze vriend, onze verlosser en Heer. Amen.

0: Wat een avond. Mijn stem is bijna van weg. Was voor dat die ik hier naartoe ging, ging ik nog even naar mijn oma. Ze zegt, Jan, succes vanavond. Het bovenste laadje moet je even een grabbel doen. Heb ik van die snoepjes. Goed voor de keel. En steking. Nou, ik had uit mijn fatsoen had ik er 4 meegenomen. Toen liep ik weer bij de langs. Ik heb ze hoor. Je moet een handvol nemen hoor. Ik hoop ook dat u met uw handen vol op pad gaat. Deze avond dat u op pad gaat als Rut. Als een vriendin voor de mensen om u heen. Dat we samen met elkaar het leven mogen vastpakken. Ja, want het was toch warm, hè? En misschien is het ook wel als doekje voor de tranen geweest. Maar ik hoop dat het diep in uw hart is gekomen. En dat u erover kan vertellen de komende week en komende weken. En als nou eens aankomende zondag die link online is, stuur hem door in al uw WhatsApp-groepen. Want hij mag overal bekeken worden. Het woord van de Heer. Wees als Rut. Ik wens iedereen een goede reis. Buiten is koffie en wat te drinken. Volgende week bent u ook weer welkom. Want ja, daar staat ook. Kunt u allemaal lezen in het kruispunt of in het boekje. Dan kunt u naar Crescendo luisteren. En natuurlijk een dank naar alle muzikanten deze avond. Het woord wat ons hart heeft geraakt van dominee Van der Wal. Arme Oeve op het orgel. Arjan Wouters op de piano. En Maries van Dijk op de trompet. Trompetten. En de Urkezijners met meneer Schink. Dank. Ik zeg Zeelenoom. Maar voordat we dat doen, hebben we nog een woord voor onze voorzitter van de Urkezijners.
1: Goedenavond allemaal. Ik denk dat ik ook wel even een fantastisch applaus mag komen. Wij zijn hier alleen maar op woensdag, 1 keer per jaar. Maar dit gaat elke week. Al die vrijwilligers. Al die mensen die achter de schermen werken. Het is ongelooflijk wat een organisatie en hoe fantastisch altijd geregeld is. Een fantastisch applaus voor hen. Wat kan ik u vertellen? Ik zit al heel wat jaren op dit koor. Maar wat ik vanmiddag meegemaakt heb, heb ik nog nooit meegemaakt. We zingen altijd even in, u weet van tevoren. En de dirigent, want buiten werd er gezongen op het plein hier voor de kerk. En onze dirigent die moest de organisatie vermanen of het even wat rustiger kon. Maar in mijn hart heb ik genoten. Want dat hem zijn naam geprezen mag worden. Dat is waar we voor zijn hier. Niet voor onszelf, maar voor die God. Ik wil graag nog even twee personen, moet ik niet te emotioneel worden nu. Maar we hebben twee zangvrienden binnen in ons midden. Afgelopen week is er eentje van ons geopereerd. Door de ziekte van die ons allemaal bekend is. En die is aan het wachten op zijn uitslag. De andere vriend van ons, Jaap Rus, die luistert momenteel mee. En die is uitonderhandeld en die kan niet meer genezen worden. En dat treft ons allen zwaar. Naar de mens gesproken weten we natuurlijk niet hoe lang hij nog te midden zou zijn. Dat weet alleen onze vader. Vandaar dat we dit lied willen opdragen aan hem. Take the name of Jesus with you. Want zijn naam is de naam boven alle namen. Amen.

U heeft zojuist kunnen luisteren naar Zingen in de Zomer, en wel van woensdag 29 juli 2026. Mannenkoor Urkerzangers verleende zijn muzikale medewerking eraan, onder leiding van Jacob Schenk. Piano en orgel werden bespeeld door Harm Hoeve en Arjan Wouters. Muzikale medewerking was er ook van Maurice van Dijk op de trompet. En dominee H.J. van der Wal mediteerde over het thema Rut, vrouw van trouw. Wij willen iedereen bedanken voor het luisteren naar dit programma en graag tot volgende week.

Dit is het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026. Maandag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Henk Bakker heeft dan de leiding. Zang wordt verzorgd door Nanny van der Heijden en Mina Ruizendaal. Annette Woord-Lauwersen zal de declamatie verzorgen. En achter het orgel treft u aan Simon Woord. Dinsdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pieter ten Apel heeft dan de leiding. Perdine Zwanepoel zal voor ons zingen. Declamatie Ali de Boer en Menno Hakvoort bespeelt aan het orgel. Woensdag om 2 uur in de Bethelkerk. Pim van Dam heeft dan de leiding. En een ensemble van de Hoekse Waard zal de zang verzorgen. Declamatie wordt verzorgd door Agnes ten Dulk. Jaap Kramer zal het orgel bespelen. En de vleugel wordt bespeeld door Minne Veldman. En aan 's middags om 4 uur in de Bethelkerk dan is er een orgelconcert. En dat wordt gegeven door Sander van Marion. En aan 's avonds om 19:30 dan is er Zingen in de Zomer. En wel met het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Piano en orgel worden bespeeld door Jaap Kramer en Harm Hoeve. Muzikale medewerking is er van Laura Kieboom op de viool. Het thema deze keer zal zijn Johannes, God is genadig. En daarover wordt gemediteerd door dominee J.P. Bredenhof. Donderdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. De leiding ligt dan in handen van Riekot Woord. Dielke Pauma zal de zang verzorgen. Linda Hakvoort van de Bijl zal met ons declameren. En Albert Ekkelenkamp bespeelt het orgel. Vrijdag om 2 uur in het kerkje aan de zee. Meini Kramer heeft de leiding. Tony Ruiten zal met ons zingen. Jacqueline van den Berg zal de declamatie uitspreken. En achter het orgel zit dan Jan Korf. En tot zover het Zingen in de Zomerjournaal van zondag 2 augustus 2026.